0: 9FM. Dit is Studio Reden. 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. En het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen.

0: Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Geniet van je zomer. Dit is Studio Reden. Hij klopt erop los. Iedere week weer. Dit is Richard Klopper.

0: Het is de zingende HC op de trein richting Boston. Kaartjes knippen doet ze. En als ze klaar is, dan gaat ze gezellig zingen in de trein. Dit was Stella Lefty en Boston.
1: Richard Klopper.
0: Goedemorgen. En welkom bij een nieuwe aflevering van de ochtendshow. Tussen 6 en 9 op deze vroege vrijdagochtend werd gestart door Shawn Mendes Stitches. En we hebben nu klaarstaan voor je de Sugar Babes.

0: lezen op studioreden.nl.
1: De 64-jarige man uit Zutphen is opnieuw vrijgesproken van betrokkenheid bij de verdwijning van Duncan Zwakke. Zwakke werkte als technicus bij een bedrijf in Dieren en verdween op 17 oktober 1989 spoorloos tijdens een verhuizing. Het gerechtshof oordeelt dat er onvoldoende bewijs is voor een veroordeling. Ook de rechtbank sprak de verdachte eerder al vrij. Daarmee blijft de zaak, die al 36 jaar onopgelost is, zonder antwoorden voor de familie van Zwakke.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

herbeleefd de jaren 90. Volgens mij was het begin jaren 90 een grote hit voor Madonna in Nederland. Like a Prayer. In de ochtendshow radio luisteren met je pyjama aan, dat mag. Daarvoor was het door Olivia Rodrigo. En daarvoor zou je bijna weer in slaap zijn gevallen met Niels Geuzenbroeken. Take your time, girl. Moet je met mij niet meer aankomen, 's morgens vroeg. En ik heb al last van koude voeten. Nou, we hebben iemand in het huis die kan ze heel goed opwarmen. Het is Dua Lipa.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de Spaanse exclave Ceuta zijn zeker 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden migranten de exclave te bereiken. Vanuit Marokko zijn er ook nog duizenden mensen onderweg naar de grens. Hamas gaat zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Volgens hem is er een akkoord over een einde aan de oorlog in Gaza. Maar bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat de Israëlische regering het akkoord nog niet ver genoeg vindt gaan. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. Maar Slot zegt dat hij bij het Europese clubvoetbal wil blijven. En het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af, met in het noord en oosten kans op regen. Het wordt 21 tot 30 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

uit de jaren 80. 1986, hè? Met Duran Duran. Schuine streep 1987. We zaten een beetje op het kantelpunt van het jaar. En hij was lekker, hè? Simon Le Bon, de broertjes Taylor, John en Roger en die toetsenist. Ik ben de naam even ontschoten. Nick Rhodes. Ja, dankjewel. Dat was hem, hè? Ja, en die Simon Le Bon, die willen ze nog wel eens een keer uit het water moeten vissen. Want het is een zeiler en die heeft af en toe wel eens wat brokjes gemaakt. Blue komt er nu.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag begint droog met een mix van wolken en zon. In de middag kan zeer lokaal een stevige onweersbui tot ontwikkeling komen. Vooral langs de grens met Duitsland. Elders blijft het meest droog. Het wordt 25 tot 28 graden bij een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Zaterdag 24 tot 27 graden en zondag valt het kwik weer een aantal graden hoger uit. Maandag komt het kwik weer een aantal graden hoger uit en kan het lokaal 32 graden worden. Later op maandag stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

versie ervan. The Weeknd, Save Your Tears. Niet zo lang geleden nog in Nederland geweest. De Arena voor een optreden. Ja, familieleden bij geweest. Die zijn er helemaal gek van, zeg. Leuke filmpjes gezien trouwens. Het is daarmee hoogste tijd om zo te gaan schakelen met het nieuws van 7 uur. En verkeersinformatie. Dat alles naar Sommieu, Dark Before the Dawn.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
1: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
0: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd Dendaas plaatst er een kanttekening bij.
2: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
0: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Dat weer. In het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekker wakker worden zo. Morgens vroeg bij Studio Reden. Dit was Joe.
1: Richard Klopper.
0: Goedemorgen. An end of beginning. Welkom bij het tweede uurtje van die ochtendshow. Iedere werkdag te beluisteren tussen 6 en 9 hier bij Studio Reden. Werd geopend vandaag. Dat tweede uurtje met Sienna Spyro en Material Lover. Jan met het weer van Reden Roosendaal komt voorbij. Het weekend, hè? Ja, dat is een aantocht. Dus u bent benieuwd wat het weer gaat doen. Dat hoor je later in het programma. We hebben fijne tracks klaarstaan. Bruno Mars. Een keer eerst terug in de tijd te doen met Earth, Wind & Fire.

0: Reden op studioreden.nl.
1: Bij een aanrijding tussen een personenauto en een fatbike op de kruising van de Oranjeweg en de Haverweg in Reden zijn woensdag aan het einde van de middag twee mensen gewond geraakt. Volgens de eerste informatie stak de bestuurder van de fatbike de kruising over zonder op het verkeer te letten. De twee opzittenden kwamen na de botsing op de motorkap van de auto terecht en belandden vervolgens op het wegdek. Zij gingen met eigen vervoer naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

waren de dansbare jaren 90. Ik meen dat het uit 92 kwam. Met z'n drietjes. Kan niet tellen, hoor ik. Nee, vier. Vier dames waren het. Ja, ja, het is alweer een tijdje geleden. En het is toch vroeg, hè? Eén bak koffie. De tweede ben ik meestal een stukje scherper. En ook was dit My Loving. Daarvoor Justin Bieber, Lonely. En daarvoor was het Bruno Mars, I Just Might. En daarvoor een oudje van Earth and Fire in de ochtendshow. Dat alles hier bij Studio Reden. Straks de hoofdpunten van het nieuws van 7:30. Jackie Graham, zo meteen. De Kensington.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Marokko zijn zeker 18 migranten om het leven gekomen toen ze de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Israël heeft officieel nog niet gereageerd, maar zou het nog niet eens zijn met dat akkoord. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Gast in de ochtendshow op deze vrijdagochtend. De 31e, de laatste dag van de maand juli. Klap eens in je handjes, blij, blij, blij. Op je bolle wangetjes. Dat is ook een liedje volgens mij. Maar niet gezongen door Rivlon, nee. Dit was Love Me Not. Daarvoor Chef Special Miracles. Ja, daar geloven wij sowieso wel een beetje in de miracles, hoor. Waar we ook in geloven is de tweede bak koffie waar we aan zitten. En ik zit nu al te denken aan een lekkere koep ijs wat later op de dag. Ja, met stracciatella, yoghurt en een grote klodder slagroom. We gaan eens eventjes luisteren naar Jamilia.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag begint droog, met een mix van wolken en zon. In de middag kan zeer lokaal een stevige onweersbui tot ontwikkeling komen. Vooral langs de grens met Duitsland. Elders blijft het meest droog. Het wordt 25 tot 28 graden bij een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Zaterdag 24 tot 27 graden en zondag valt het kwik weer een aantal graden hoger uit. Maandag komt het kwik weer een aantal graden hoger uit en kan het lokaal 32 graden worden. Later op maandag stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Walter Wijsneus. Tenminste, dat vinden wij hier bij Studio Reden. Mr. Know-It-All met zijn grote XXXL badjas. Maar de muziek is lekker. Daarvoor was het Billy Joel, Uptown Girl. We gaan op naar het nieuws van 8 uur vanuit Hilversum. Dus luister of ze daar wakker zijn. En verkeersinformatie zijn we zo terug bij het derde uurtje van de ochtendshow.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
2: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.

0: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
1: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
0: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de samenwerking in de ochtendshow. Martin Garrix samen met
1: Richard Klopper.
0: Dat zou hij willen. Een gitaar en een jackplug, hè? Dit was Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. De opening van het laatste uur van de ochtendshow. Alan Clark, we hebben nu klaarstaan voor je. Coldplay.

0: studioreden.nl.
1: De 64-jarige man uit Zutphen is opnieuw vrijgesproken van betrokkenheid bij de verdwijning van Duncan Zwakke. Zwakke werkte als technicus bij een bedrijf in Dieren en verdween op 17 oktober 1989 spoorloos tijdens een verhuizing. Het gerechtshof oordeelt dat er onvoldoende bewijs is voor een veroordeling. Ook de rechtbank sprak de verdachte eerder al vrij. Daarmee blijft de zaak, die al 36 jaar onopgelost is, zonder antwoorden voor de familie van Zwakke.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Het is vroeg, maar de radio mag hard hoor. Dan worden ze maar wakker. Ach, wat is het lekker, hè? 1980, Diana Ross. Ze treedt trouwens nog steeds op, hè. En vandaag treedt ze op in België. Lokerische feesten onder de noemer Diana in Motion Tour. Doet ze met een rol later, denk ik, hè. Want zij is al aardig op leeftijd. Daarvoor was het Cameron Whitcomb. We gaan onderweg naar de hoofdpunten van het nieuws van 8:30. We duiken de bar in met je boes.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland is deze maand weer duurder geworden. De inflatie in juli was volgens het CBS 3,1% vergeleken met een jaar eerder. En dat is vrij hoog. Mensen betalen veel meer voor brandstof en energie sinds Amerika en Israël een oorlog in Iran begonnen. Zeker 18 mensen die vanuit Marokko zwemmend de Spaanse exclave Ceuta probeerden te bereiken zijn omgekomen. Het werd heel chaotisch toen ze over de grenshekken probeerden te klimmen. Het gaat vooral om jonge migranten die werk willen vinden in de EU. En in Kampen is vannacht brand uitgebroken in een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum. De brand begon in een kelder en is inmiddels geblust. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

De koppelstoontjes springen uit je oprit. Ook zeg ook niet zo gek natuurlijk met het liedje van Bruce Springsteen. Album waar het op staat, 1984, Born in the USA, Glory Days. Wie heeft dat album niet in zijn platencollectie zitten? Ik zie in één keer iemand meeschudden hier. Ja, jij hebt hem niet, Jan. Je mag hem wel lenen voor mij, hoor. Een LP, ja, dat vind ik nog steeds gewoon de beste dynamiek in zitten. Moet ik je heel eerlijk zeggen, hoor. Straks het weer met Jan. We hebben ook nog Olivier Dien klaarstaan. We gaan eerst luisteren naar Michael Gray.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag begint droog met een mix van wolken en zon. In de middag kan zeer lokaal een stevige onweersbui tot ontwikkeling komen. Vooral langs de grens met Duitsland. Elders blijft het meest droog. Het wordt 25 tot 28 graden bij een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Zaterdag 24 tot 27 graden en zondag valt het kwik weer een aantal graden hoger uit. Maandag komt het kwik weer een aantal graden hoger uit en kan het lokaal 32 graden worden. Later op maandag stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Omschrijving van de muziek van Barry White, Slaapkamer Soul. Maar ja, elke week komt hij wel voorbij. Hij is een vriend van de show. Pyjamaatje ligt er elke week gestreken er wel bij. Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Baby. En daarvoor was het 5 Seconds of Summer, Hold Me. 12 uur gaan we lunchpakketten, laatste van deze week. En ik laat je achter met deze van Somborg.

0: 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. Verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit

0: koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
1: Het is hier wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
0: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anna de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
2: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
0: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file en een vertraging van 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lezen op studioreden.nl.
1: De 64-jarige man uit Zutphen is opnieuw vrijgesproken van betrokkenheid bij de verdwijning van Duncan Zwakke. Zwakke werkte als technicus bij een bedrijf in Dieren en verdween op 17 oktober 1989 spoorloos tijdens een verhuizing. Het gerechtshof oordeelt dat er onvoldoende bewijs is voor een veroordeling. Ook de rechtbank sprak de verdachte eerder al vrij. Daarmee blijft de zaak, die al 36 jaar onopgelost is, zonder antwoorden voor de familie van Zwakke.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Deze zomer zijn al 330.000 meldingen van Nederlandse vakantiegangers binnengekomen bij de ANWB Alarmcentrale. 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend veel mensen vroegen hulp vanwege hun gezondheid. Ze hadden buikproblemen, infecties of een oorontsteking. De FIFA is niet van plan om het omstreden voorstel van voorzitter Infantino in te trekken. Volgens de bond heeft iedereen het verkeerd begrepen en wordt het voetbal helemaal niet verkocht. Gisteren besloot de UEFA alle FIFA-toernooien te boycotten. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag begint droog met een mix van wolken en zon. In de middag kan zeer lokaal een stevige onweersbui tot ontwikkeling komen. Vooral langs de grens met Duitsland. Elders blijft het meest droog. Het wordt 25 tot 28 graden bij een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Zaterdag 24 tot 27 graden en zondag valt het kwik weer een aantal graden hoger uit. Maandag komt het kwik weer een aantal graden hoger uit en kan het lokaal 32 graden worden. Later op maandag stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file vanaf Zevenaar tot aan de grens. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hun twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. De vertraging is 25 minuten. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Studio Reden vind je ook op je smart speaker.
2: Je beleeft het hier.
1: Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: van het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw, daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Oss richting Arnhem tussen Heteren en Knoop het Grijshoort 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Een kwartier op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Beuningen en Malden 6 kilometer file. 10 minuten op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoop het Hattemerbroek 5 kilometer. En op de N336 Doesburg-Babberich bij Babberich 2 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: losgooien zo vlak voor het weekend. Jonas Blue en Malive, The Edge of Desire.
1: Richard Klopper.
0: Goedemiddag. En welkom bij een nieuwe aflevering van het lunchpakket. Dat doen we tussen nu en 1 uur. Laatste vlak voor het weekend. Er zijn mensen die gaan vanmiddag op vakantie. Maar er zijn ook weer mensen die komen weer lekker terug vandaag. En voor al die mensen, lekkere tracks vandaag in het broodrommeltje. We hebben Jan met het weer van Reden Roosendaal. De kantine met Allo staat op de planning. We hebben ook Daft Punk voor je klaarstaan. Naar deze wordt Justin Timberlake.

0: studioreden.nl.
1: Natuurmonumenten houdt woensdag 12 augustus een avondwandeling door het gebied de Zeven Heuvelen, op de Violettenwezoom en over landgoed Laagsoeren. De excursie start om 7 uur 's avond en is bedoeld voor volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar. Onderweg vertellen gidsen over de natuur, het beheer en de geschiedenis van het gebied. De wandeling is ongeveer 6 kilometer lang en start bij de Veluwe-parkeerplaats bij de Priesnitshoeve in Laagsoeren. Aanmelden vooraf is verplicht.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Met zijn geblondeerde haartjes. Vandaag was hij de gast in het lunchpakket. We hebben het over Billy Idol. Dit was Hot in the City. Nou, is het dat? Eens eventjes kijken op de paal. Wat geeft hij aan? 23,5 graad. Nou ja, oké. Okay. Het is in ieder geval een stukje koeler dan de afgelopen dagen. Dat is maar goed ook, hè. Tenminste, dat vind ik dan weer. Daarvoor was het Daft Punk. Altijd het idee dat de helm een beetje te strak zit met Get Lucky. En daarvoor Justin Timberlake. Rock Your Body. Nou, dat komt mooi uit, hè. Want je hoort ze alleen spelen op de achtergrond. De mannen van Kensington. Je hoort ze allemaal hier. Bij ons.
1: Studio

knalt uit je radio. Hier bij Studio Reden. Radiotelevisie en online. Het allerlaatste streeknieuws lees je op studioreden.nl of download onze handige app via iOS of de Play Store. Ja, zeg ik dat goed? Of ga je nou zoeken naar iets wat je helemaal niet nodig hebt? Ik denk dat laatste. En ook te beluisteren via DAB Plus, kanaal 7B in de allerbeste digitale kwaliteit. Alok, Singala, Eddie Golding, All By Myself, want daarvoor was het Kensington Stay. Straks openen voor het nieuws van 12:30. Verkeersinformatie, eerst is het tijd voor Lionel Richie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Personeel in het openbaar vervoer legt op woensdag 9 september het werk neer. FNV heeft de staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt 24 uur en geldt voor het hele OV. Tienduizenden migranten die de EU proberen te bereiken zijn de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Veel van hen komen zwemmend of per boot en klimmen dan over de hekken. 18 mensen zijn verdronken. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK om investeerders aan te trekken. De tegenstanders hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het weer, wolken en zon en verspreid een enkele bui. Het wordt 21 tot 28 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort West en Barneveld 7 kilometer file, 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens, 10 minuten vertraging bij Zevenaar. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Heteren en Knoop het Grijshoord 10 minuten vertraging, 7 kilometer file. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Afrit Hoenderloo en Knoop het Waterberg 10 minuten vertraging, 6 kilometer file. A325 Arnhem-Nijmegen door een autobrand bij Elst 4 kilometer file. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

5 of half 1, studio reden. Goedemiddag en eet smakelijk met Morgan Wallen en Tate McRae. En de relatie van Tate McRae met de Kettleroy is naar zijn gootjes. Dat is uit, ja. Daar hebben ze een punt achter gezet, maar de Kettleroy heeft inmiddels alweer een andere relatie. Het gaat tegenwoordig allemaal zo snel, hè. Dus even kijken. Jan met het weer, de kantineknaller. Pure zure staat klaar van All Saints. Maar eerst is het tijd voor Michael Jackson. Dit is Beat It.

verbeteren van de Als Eens. Vandaag met z'n drietjes in het broodrommeltje. Zijn ze met z'n drieën? Ja, volgens mij wel. Ik heb er ooit naast gestaan. Ik had het niet in de gaten. Mijn toenmalige radiocollega Rob Vergender, die zei, je staat naast de dames van Als Eens. Wauw! Als ik er nu aan terugdenk, maar toen in die tijd was het natuurlijk een blunder van je welste. Ja, dat vindt hij ook, hè, zo te horen. En Jan Vergelder misschien ook wel. Die hoor je zo meteen met het weer voor Rede Roosendaal naar Bruno Mars.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kan lokaal een onweersbui tot ontwikkeling komen, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 25 tot 28 graden bij een matige wind die van west naar noordwest tot noord draait. Vanavond is het nog een tijd zonnig en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De temperatuur zakt naar 10 tot 13 graden. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Zaterdag 24 tot 26 graden en zondag valt het kwik weer een aantal graden hoger uit. Maandag kan het met 29 tot 32 graden regionaal tropisch warm worden. Later op maandag stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Say you will, zegt de ene tegen de andere. En dan zegt die andere terug. Ja, say you will terug. Ja, daar schiet je er weinig mee op. Ik had eigenlijk vandaag het andere liedje verwacht van Foreigner. So cold as ice. Maar deze, ach, die kan ook wel door de beugel. Daarvoor tegenwoordig weer een blondine. Davina Michelle, I love me more. Nou, dan steek je maar mooi even in je achterzak. Dit was het weer voor vandaag. Om 4 uur Daniel, om 7 uur Disco Classic. Wij sluiten af met het foute liedje. Vandaag is het Vanessa. Fijn weekend.
1: De kantine knaller.

0: 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Staan er file op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rijbaan van de A12 Arnhem richting de Duitse grens dicht bij Afrit Beek. Verkeer gaat via de vluchtstrook en dat duurt waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag. Op de A50 Os richting Arnhem 10 minuten vertraging bij knooppunt Grijsoord. 10 minuten op de A50 Apeldoorn Arnhem. Tussen Afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg, 8 kilometer. 10 minuten extra op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Malden, 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg 9 kilometer file, een kwartier vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen is door een ongeluk in Duitsland dicht bij de Duitse grens. En dat duurt waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag. Kan omrijden via de vluchtstrook. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem 20 minuten vertraging tussen de Duitse grens en Duiven 9 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Knopendel en Afrit Arkel 7 kilometer file. Kwartier vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Knoopend Ewijk en Malden 11 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning

0: De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 13 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Door een vrachtwagenongeluk op de A12 Arnhem richting de Duitse grens bij Knoopend Oudijk 2 kilometer file. De weg is waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag afgesloten en verkeer gaat via de vluchtstroken langs. 20 minuten vertraging op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knoopend Del en Afrit Arkon 9 kilometer file. A50 Oss richting Arnhem tussen Heter en Knoopend Grijshoort een kwartier vertraging 9 kilometer file. 10 minuten vertraging bij Babberich op de N336 vanuit Doesburg vanwege het ongeluk in Duitsland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat een dikke 90 kilometer file. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn staat 4 kilometer ervan tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Het kost je 10 minuten extra. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten vertraging. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, die is dicht tussen Zevenaar en Beek. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Dan de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, bij Duiven 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum tussen knooppunt Del en Leerdam. A50 van Os naar Arnhem, tussen de knooppunten Valburg en Grijsoord, doe je er een kwartier langer over. En je hebt 10 minuten vertraging op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo, tussen Beuningen en Malden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat net geen 90 kilometer file. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je een kwartier vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. En de andere kant op bij Everdingen 10 minuten extra door een vrachtwagen met pech. Dan de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Die is bij Beek voorlopig afgesloten door een ongeluk. Omrijden doe je via Nijmegen en Boxmeer over de A50, de A73 en de A77. Dan op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen de knooppunten Del en Gorkum 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. Dan op de A73 richting Nijmegen bij Malden 5 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Ewijk en Wijchen is het oponthoud ook 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nu 10 minuten vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Beest en Everdingen. Er staat 8 kilometer file door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. Diezelfde A2, maar dan vanuit Utrecht naar Den Bosch. De andere kant op dus, heb je een kwartier vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Dan is de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland nog steeds dicht bij Beek. Door een flink ongeluk met meerdere vrachtwagens vanochtend. Verkeer vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt om via Nijmegen en Boksmeer. Over de A50, de A73 en de A77. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum heb je bij Leerdam 10 minuten extra nodig. En de A50 van Os naar Arnhem. Tussen Heter en Knoop het Grijshoort is het op onthoud een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam

0: vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het vooral vast op de A28, daar kom ik zo bij. Eerst weer de A12 richting Duitsland, want die is nog steeds dicht bij Babberich. Vanwege dat ongeluk met die meerdere vrachtwagens vanochtend. Verkeer vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt om via Nijmegen en Boksmeer. Over de A50, de A73 en de A77. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Harderwijk en Epe staat 11 kilometer. Je hebt 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht, omdat een mestwagen daar lekt. Het gaat nog wel even duren voordat de weg daar weer vrij is. Verkeer van Amersfoort naar Zwolle rijdt daarom het beste om via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Een motorrijder is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto op de kruising van de Den Heuvel en de President Kennedylaan in Velp. Door een nog onbekende oorzaak, mogelijk een voorrangsfout, kwamen de auto en de motor met elkaar in botsing. De hulpdiensten, waaronder een ambulance, kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. De motorrijder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard en ernst van de verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt het ongeval.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.
2: Studio Reden. Hear the clock ticking on the wall.

0: Alex Warren en Eternity hier bij Spit hier op Studio Reden. En we gaan terugblikken in de tijd. Toch wel een muzikale variant van de flits uit het verleden. Hoe leuk is dat? Ja, we gaan naar 1845. Want de militaire band van het Franse leger kreeg toen een nieuw muziekinstrument. En dat was de saxofoon. Jawel, we kennen hem allemaal wel. Het instrument was uitgevonden door Adolf Sax uit België. Vandaar dus ook de benaming, hè? Saxofoon, logisch. En dat is dus best leuk. Mooi instrument ook, mooi geluid wat eruit komt. Ja, en dan nog iets anders waar radio al niet goed voor kan zijn. In 1910 werd er voor het eerst een boef gepakt, dankzij de radio. Een kapitein van een lijnschip wat op weg was naar New York zei naar Scotland Yard dat hij vermoedt een moordenaar aan boord te hebben. De verdachte is Dr. Holly Harvey Crippen. Hij wordt aangehouden, aangeklaagd, berecht en uiteindelijk ter dood gebracht.
1: Studio Reden.

Zometeen is het tijd voor de headlines en verkeersinfo van 4:30. Maar ben je op het werk en ben je drukdoende met je vrijdagmiddagborrel? Dan zou ik zeggen, geniet ervan. Heerlijke knabbeltjes en drankjes erbij en gezelligheid met elkaar. Hoe leuk is dat? Jawel hoor. Ja, dus ik heb het al gezegd, zometeen headlines en verkeersinfo van 4:30. Let goed op wat je doet onderweg, want hier en daar zijn er ook wat afsluitingen, heb ik begrepen. En daardoor wat opstoppingen of, en dat soort dingen. Dus hou het goed in de gaten. Dat zometeen na Madison Avenue.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Alle drie de verdachten die deze week werden gearresteerd bij een grote politieactie tegen terrorisme waren eerder bij terrorismezaken betrokken. De 19-jarige werd al eens veroordeeld voor het plannen van een aanslag. De jongens van 16 en 17 werden al eens aangehouden voor opruiing. Bij een ongeluk met vier voertuigen op de A12 vlakbij Duitsland zijn 6 mensen gewond geraakt. Het is al de 3e kettingbotsing dit jaar op dat stuk van de snelweg. Het lijkt te maken te hebben met de Duitse grenscontroles. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbike-verbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook bewoners en andere weggebruikers zijn positief. Het weer vrijwel overal droog, ook vanavond en vannacht. Morgen veel zon en 22 tot 26 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Veel vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle door een lekkende mestwagen. Tussen Harderwijk en Epe heb je een uur vertraging. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. En verkeer vanuit Amersfoort naar Zwolle rijdt daarom het beste om via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op de A50, maar van Os naar Arnhem, tussen Heteren en Knoop het Grijshoort, is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ja, lekker hoor. Bausa. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En Magnetic. Nou, die plaat is zeker magnetisch. Hij trekt enorm aan en ik wil hem eigenlijk nog een keer draaien. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. We hebben een hele mooie lijst aan liedjes voor je. En ik wil je er geen eentje onthouden. Dus wat dat betreft, laten we hem lekker staan. Hey, ben jij al actief op de socials? Facebook, X en Instagram? En zo ja, dan heb ik nieuws voor jou. Wij zitten daar ook als studioreden zijnde. Zoek ons op, like ons en volg ons daar. Wees altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit jouw regio. En dat kan al door een duimpje te klikken of je misschien wel in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hoe leuk is dat? Dus doe dat maar. Snel!
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kan lokaal een onweersbui tot ontwikkeling komen, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 25 tot 28 graden bij een matige wind die van west naar noordwest tot noord draait. Vanavond is het nog een tijd zonnig en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De temperatuur zakt naar 10 tot 13 graden. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Zaterdag 24 tot 26 graden en zondag valt het kwik weer een aantal graden hoger uit. Maandag kan het met 29 tot 32 graden regionaal tropisch warm worden. Later op maandag stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Arthur en Say You Won't Let Go. Nou, ik hoop dat jullie het zeker niet los zullen laten, want het volgende uur zijn we er uiteraard weer naar vijven. Dat wordt dus zometeen. Het nieuws van 5 uur is onderweg. En ook het einde van jouw werkdag is onderweg. Met andere woorden, jouw weekend komt steeds dichterbij. Dus tot zo.

0: 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam minder druk op de wegen. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland is nog wel dicht bij knooppunt Oud-Dijk door het grote ongeluk van vanochtend. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 7:00 weer vrij is. Op de A28 Amersfoort-Zwolle heb je tussen Harderwijk en Epe 3 kwartier vertraging door een verloren lading. Staat er een lekkende mestwagen, is de rechterrijstrook daar dicht.

0: studioreden.nl.
1: De eerste Velper donderdag in Velp heeft veel minder bezoekers getrokken dan verwacht. Volgens een schatting kwamen maximaal 5000 mensen naar de zomermarkt, terwijl vooraf op minimaal 20.000 bezoekers was gerekend. Veel marktkoopmensen klaagden over een tegenvallende verkoop en pakten hun kraam al vroeg in. Vooral in de Emmastraat en de Roosendaalse Laan was het heel rustig. Aan het einde van de dag ontstond ook onduidelijkheid over het toelaten van auto's op het marktterrein. De volgende Velper donderdag is op 6 augustus.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Lekker in plaats van Katy Perry en California Girls. En daarmee gaan wij naar de flits uit het verleden. Dan stappen we in ons ruimtevoertuig. Jawel, en we gaan naar de maan, mensen. Jawel, dan heb ik het niet over de beroemde maanlanding uit 1969. Nee, dat was op een andere dag. Maar eentje in 1971. Jawel hoor, de Apollo 15 landde toen op de maan. En kort na de landing stapten David Scott en James Irwin in een wagentje en maakten een ritje van 2 uur. Miljoenen kijkers zagen hoe het tweetal vanuit het voertuig de rand van een krater bestuderen. En het is voor het eerst dat er een bemand wagentje op de maan verbleef op dat moment. Dus ja, mooi, mooi, mooi, zeker. Dan nog een bijzondere gebeurtenis in 1955, dat is al wat langer geleden. Marilyn Bell uit Toronto, Canada, is de jongste mens die het kanaal tussen Groot-Brittannië en Frankrijk overzwemt. Ze was op dat moment nog maar 17 en dan doe je zoiets. Nou, ik vind het klasse. En diep respect. En ik neem aan dat zij daarna een beroemd zwemmer is geweest. Een goed beroemd zwemster. En vele prijzen heeft behaald. Ik hoop het.
1: Studio Reden.

heerlijke plaat blijft het toch. En zometeen gaan we naar de headlines en verkeersinfo van 17:30. In de drukke vrijdagmiddagspits doorgaans. Dus ik zou zeggen, doe voorzichtig. Maar zit je in het openbaar vervoer, dan heb je het makkelijk. Oortjes in, stuur de reden aan. Dan genieten van de klanken van Eros Ramazzotti.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Berendsen heeft zijn zorgen uitgesproken over Ceuta. Dat stukje Spanje in Marokko werd afgelopen dagen bestormd door tienduizenden mensen. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. De drie verdachten die deze week bij een grote politieactie zijn opgepakt blijven langer vastzitten. Ze zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. En in het Vondelpark zijn tot nu toe een kleine 100 boetes uitgedeeld aan fatbikers. En het weer, vanavond en vannacht opklaringen, morgen zonnig en droog en een graad of 25.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio nog steeds veel vertraging op de A28, daar kom ik zo bij. Eerst de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Die is afgesloten bij knooppunt Ouddijk. Dat is nog steeds vanwege dat ongeluk van vanochtend vroeg. En verkeer vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het beste om via Nijmegen en Boxmeer over de A50, de A73 en de A77. Dan de A28, Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en de afrit Epe. 35 minuten vertraging. Er staat nog steeds een lekkende mestwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting Zwolle rijdt het beste om via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ellie Goulding en On My Mind. En in mijn gedachten is die heerlijke pizza. Het is vrijdagavond, bijna. Je weet het, vrijdagavond is pizzaavond hier bij Studio Reden. Maar dan denk je van, joh, het is bloedheet. Buiten mussen vallen van het dak. Wat doe je? Waar ben je mee bezig? Nou, gerustgesteld, er is een speciale pizza die een zomerstintje heeft. Namelijk een ijspizza. Dan denk je van, hè? Nou, de ijspizza is een zoete share in de vorm van een pizza. Meestal gemaakt van koekjes en biscuitbodem. Een laag ambachtelijk roomijs en toppings van fruit, chocolade of snoepjes. Nou, dat is toch helemaal geen straf om dat te hebben. Het is wel een warm dessert, maar ja, mijn ervaring is als het zo warm is, eet ik ook al minder. Dus dan heb ik aan zoiets ook al genoeg. En als ik dan nog niet genoeg heb, nou dan verzinnen we daar wel weer iets op. Een ijspizza, dus dat hebben we hier als zomerse kost bij Studio Reden. Hoe lekker is dat? Goed, wij gaan door nu richting de muziek. Carilla Tilmy is onderweg met een kleine waarschuwing over haar eigen persoontje. Maar eerst David Guetta, Teddy Swims en Tones and I.
1: Dit is Spitsuur.

Gabriella, Chill Me and Sweet About Me. Zometeen het weerbericht. Wat moet ik zeggen? Het weekendweerbericht inmiddels van Studio Reden. Gedaan door Jan van Gelder. Hij komt zometeen naar de studio toe. Hij is onderweg. Hij komt eraan.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het nog een tijd zonnig en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De temperatuur zakt naar 10 tot 13 graden. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Zaterdag 24 tot 26 graden en zondag valt het kwik weer een aantal graden hoger uit met 25 tot 28 graden. Maandag kan het met 29 tot 32 graden regionaal tropisch warm worden. Later op maandag stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgelaaid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio is de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland nog steeds dicht tussen Zevenaar en knooppunt Oud-Dijk vanwege dat flinke ongeluk van vanochtend. Omrijden richting Duitsland doe je het beste via Nijmegen en Boxmeer over de A50, de A73 en de A77. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle. Door de lekkende mestwagen heb je 20 minuten vertraging tussen Harderwijk en de afrit Epe. De rechterrijstrook is dicht. Je kan ook omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Geniet van je zomer. Dit is

0: When I spent the summer on you.
1: Nu te lezen op studioreden.nl.
2: De eerste Velper donderdag in Velp heeft veel minder bezoekers getrokken dan verwacht. Volgens een schatting kwamen maximaal 5000 mensen naar de zomermarkt, terwijl vooraf op minimaal 20.000 bezoekers was gerekend. Veel marktkoopmensen klaagden over een tegenvallende verkoop en pakten hun kraam al vroeg in. Vooral in de Emmastraat en de Roosendaalse Laan was het heel rustig. Aan het einde van de dag ontstond ook onduidelijkheid over het toelaten van auto's op het marktterrein. De volgende Velper donderdag is op 6 augustus.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Morgan Wallen en What I Want. En wat ik graag wil is dat jullie een fijn weekend tegemoet gaan. En daar gaan we hier bij Studio Reden een handje bij helpen. Zo ook met de volgende platen. Jesse J met Bang Bang is onderweg. Maar eerst is hier Michael McDonald. En heerlijk kun je genieten van Sweet Freedom.

Jesse J. Lekker hoor. Zometeen gaan we naar de headlines en verkeersinfo van 6:30. En we gaan de maand bijna verlaten, mensen. 31 juli zit er alweer bijna op. Het gaat heel snel vandaag. Maar hey, in augustus zijn we er gewoon weer natuurlijk. Maar goed.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De massale bestorming van Ceuta heeft aan zeker 57 mensen het leven gekost, zegt Spanje. Tienduizenden Afrikanen probeerden via Spaans grondgebied in Marokko naar Europa te gaan. Inmiddels zouden 37.000 mensen zijn teruggestuurd. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht voor de beroepsvaart en voor recreanten. En ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater is dan verboden. De paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens de stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. En het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio is de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland nog steeds afgesloten bij het knooppunt Oud-Dijk door het grote ongeluk van vanochtend. Omrijden richting Duitsland doe je via Nijmegen en Boksmeer. Over de A50, de A73 en de A77. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en de afrit Epe doe je er 10 minuten langer over. Ze zijn nog steeds bezig met opruimwerk. De rechte rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Dit is Studio

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het nog een tijd zonnig en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De temperatuur zakt naar 10 tot 13 graden. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Zaterdag 24 tot 26 graden en zondag valt het kwik weer een aantal graden hoger uit met 25 tot 28 graden. Maandag kan het met 29 tot 32 graden regionaal tropisch warm worden. Later op maandag stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

En dat was James B. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van Spitsuur en de show Werkweek officieel ten einde. En zometeen gaan we natuurlijk het weekend in stijl inluiden hier bij Studio Reden. Dat doen wij graag voor jullie met de lekkerste disco classics, floor fillers, etc. Dat allemaal tussen 7 en 9 hier op de zender. Hoe leuk is dat? Volgende week zijn we er uiteraard weer. Dan hebben we weer een nieuwe aflevering voor je. Leuk, we gaan de weekend vieren nu. Lekker genieten van het mooie weer. En zeker als je ervan houdt. Ik zou zeggen, ga eens even naar de watertjes in de regio. Veluwemeer bijvoorbeeld, ook lekker. En een beetje schaduw zoeken in de, op de postbank. Dat kan natuurlijk ook heel fijn zijn. Al met al, geniet ervan. Enjoy, bye bye.

0: 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
2: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk, weet je, je wil feesten, je wil niet weer schuilen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
1: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
3: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doel...

0: 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Okhuizen.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
1: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
3: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
1: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Go Classics.

0: Classics. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
2: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren, omdat als je dat doet, je gewoon teruggestuurd wordt.
1: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig, volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
3: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
4: the World Cup? No, I never spoke to
5: him. Mr. President.
1: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
1: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
0: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
2: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
0: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. Die beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. Ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. En Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijke